En dat was Ek Verlang Naar Die Lente. En die componist is Mozart. Angela Kirschlager het het gesing. Hier is nou een werk door David Popper. Hy is een Tsjechische componist, wat ook een cellist was. Hy het al baie werk vir die instrument nagelaat. En een van die grootste celliste van ons tyd, Maria Kliegel, speel nou een deel uit Popper's suite Im Wald, in die woud.

0: Ons het geluister na deel uit Popper, sy suite vir cello en orkes en Wald. Ek het vroeger genoem van die cellist Maria Kliegel. En ons eie virtuoos, Anne-Marie van Westhuizen, het onlangs meesterklasse by McKliegel gehad en kon nie uitgepraat raak oor die ondervinding nie. Nou vervolgens een aria uit Karl Zehrer's operette Die Drie Wense.
1: My love is a treasure, I gaze on her with pleasure. Her eyes are like diamonds, her lips like a rose. Her skin is so clear, she's heaven to be near. Her

And it was Peter Morrison, but Thin, Thin is My Dear Gwendolyn, uit Zeerer, se die drie wense gesing het. Daar jy kan contact maak, my e-postadres is terrence@rsg.co.za of sms naar die atelier, dis 45889, 45889, en elke sms kost R1.50 en ek hoor graag van jou. Louis Gottschalk is nogal een interessante komponis wat sy achtergrond betref. Hy is wel een Amerikaanse komponis, maar het talle kere die Caribiese eilandgebied deurkruis. En dit het beslis sy werk beïnvloed. Hier is sy Le Bananier, dis nou die pisangboom, wat toch al volop groei in daardie geweste.

van So Deep Is The Night, gebaseer op Chopin se studie nummer 10, verwerk deur Mario Melfi. Nou, soms wonder mens oor sulke verwerkings. Laat weet gerus wat jy dink, terwyl my Gerardin sing, net vinnig weer my e-pos adres is Terrence, Terrance, by rsg.co.za, of dan SMS na die atelier, 45889, en elke SMS kos R1.50. So hier is Leslie Gerardin met So Deep Is The Night.

En dit was 'n deel uit een van Mozart se 5 vioolconcerti. Isabella van Keulen was die solis. Wat van Leslie Garrett se weergawe?

Dit was Santi se gymnopatie nummer 1 en Aldo Ciccolini het dit gespeel. Wat vir die volgende 2 dele uit Telemann se konsert vir 2 fluite. Die barokkomponiste het nogal dikwels sulke dubbele konserte gekomponeer.

0: Môre, boeke hoe ik was ik XKFM. Ja, join de dame Maltin Edberg. Dan maar join. Toen ik hem ik ga naar de radio XKFM. Ik was hij, dan join de dame qua mink Maltin Edberg.
1: Mukam tuti ke mukum hinga ke mtamu nikula unwa ke muya unga kapu atioke Cairo ke muya unwa African unwa ke XKFM.

ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw je landlijn, maar roep je nieuwe jaar surfen.

ZA. En ek herinner jou aan die herhaling van die program dus elke woensdagochtend tussen 1 en 2 tydens ons deernagskedule. Kom ons begin met jou versoek, Johan de Tooi van Uvongo, groot aanhanger van klaviermusiek. So kom ons luister dan nou na die eerste deel uit Ludwig van Beethoven's klaviersonate nummer 8 in C mineur, beter bekend as die Pathetiek. Jy het gevra dat Vladimir Ashkenazi dit moet speel en jy wil ook hê dat Terry Milner van Izotsha moet saamluister.

Vladimir Ashkenazy met die eerste deel uit Beethoven's Pathetiek Sonate. Margaret Grafton, goeiemiddag, lekker om weer van jou te hoor. Jy vra vir Edith Piaf se Les Trois Cloches, oftewel die drie klokke.

Franse sangeres van destijds Edith Piaf met Die Drie Klokke. En so kom ons dan by julle versoek, Frik en Chanel van Milnerton. Julle nooi vir Tana van Rooyen, al die pad vanuit Connecticut, om saam met ons te luister. Marley is in Engeland. Abel en Megan is bietjie nader, hulle is in Hazyview, en Liani is in Paternoster. Hulle moet allemaal saam luister na die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozartse klarinetconcert in A majeur, wat so beroemd gemaak is in die rolprent Out of Africa. Die solist is John Cushing.

die oorspronkelijke klankbaanmuziek van Lawrence of Arabia, soos gecomponeerd door Maurice Jarre. Ons gaan nou heel wat rustiger raak, dankzij jou verzoek Anna Kutsie van Roodepoort. Je wil hê dat jou kleinkinders Nicole, Ankie, Jean, Pierre, Leon, Zander moet saamluister na die swaan uit Camille Saint-Saëns se carnaval van die diere. Je wil hê dat Jojo Ma, die cellist, dit moet speel. En hier word hy sommer op twee klaviere begelei. Die een wat gespeel word deur Gabby Casadesus en die ander deur Philippe Entremont.

Seker die bekendste deel uit Saint-Saëns se karnaval van die diere, namelijk die swaan, hier uitgevoer deur Jojo Ma. Goeiemiddag aan jou, Betty Dupree van Sherwood. Saam met jou gaan ons luister na Hear My Song, Violetta. En het word gesing deur Joseph Locke.

Joseph Locke en Hear My Song, Violetta. Therese in Germiston, ek gaan nou eerlijk met jou wees, ek heb nooit hiervan gehoor nie, maar dis wat so lekker is van die eie keuse, ek leer ook elke week iets niets. Ons gaan luister na hier werk deur die Amerikaanse komponis en pianis Stanton Lanier, Awaken the Dawn. Jy wil hê dat Pierre en Tia dit saam met jou moet geniet.

Awaken the Dawn deur Stanton Lanier. Tyd om te groet en ons gaan dit doen met julle versoek. Pieter en Emsa Seifert van Kreeusdorp, julle deel dit met Ina Vermaak. Dis Maria se gebed wat kom uit Gaetano Donizetti se opera Maria Stuarda en hier word gesing deur Joan Sutherland.